0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: de nacht. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodzhavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Tune Radio.
1: Yo, every day iTurn Radio is highly recommended.
2: Ik loop alleen de straten door die ik met jou zo dikwijls

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI van ChatGPT heeft 3 werknemers ontslagen vanwege een onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en een schending van het bedrijfsbeleid. De Wall Street Journal meldt dat de ontslagen medewerkers regelmatig kritisch over kunstmatige intelligentie op X hebben gepost. Een van hen zou geschreven hebben dat er een grote kans is dat AI de mensheid zal uitroeien. Voor het moedwillig veroorzaken van een bosbrand kun je in Algerije voortaan de doodstraf krijgen. Dat heeft het parlement van dit Noord-Afrikaanse land besloten na een reeks van bosbranden, waarbij deze zomer zeker 12 en misschien wel 200 dodelijke slachtoffers vielen. Volgens de justitieminister zitten de georganiseerde misdaad en buitenlandse partijen achter de branden. Amnesty International bekritiseert het uitbreiden van de doodstraf. Vanmorgen krijgt koning Willem-Alexander in de Universiteit van Leiden de resultaten te horen van een groot onafhankelijk onderzoek naar de koloniale geschiedenis van zijn familie. De koning heeft zelf opdracht gegeven tot het onderzoek en het ook zelf betaald. Een commissie onder leiding van geschiedkundig professor Oost-Indie zal de nieuwe bevindingen over de rol van het Huis Oranje-Nassau presenteren in de vorm van 5 boeken. Aan het onderzoek werkten 60 onderzoekers mee. De Zuid-Koreaanse regering heeft Oekraïne opnieuw om excuses gevraagd voor het bekendmaken van de uitlevering van 2 Noord-Koreaanse gevangenen aan dat land en dreigt met maatregelen als die er niet komen. Ondanks de afspraak de overdracht geheim te houden, sprak president Zelensky hierover in zijn toespraak in New York vorige week. Omdat deze blijft volhouden dat zo'n afspraak er niet was, vindt de Zuid-Koreaanse president Lee dat zijn eer is aangetast. Het weer, code geel in het noordoosten en midden van het land vanwege dichte mist, die lost geleidelijk op. Het wordt vandaag zonnig en droog met een middagtemperatuur van rond de 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

0: Probeer je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opname.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaid, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van Aka You Babe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalde ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher, hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets, stereo, zo mag je het denk ik formuleren. Uit 1965 van Cher, and All I Really Want To Do. Nog even wat hitparadefeitjes. Het liedje stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de Muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: liefdige zusters, Maywood onder het genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Wolter Kroes en Pearl en Breken van de Lijn.
1: The best music on the best station.
2: This is iTunes Radio.
3: Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats. Maar ik heb wederom 3 lekkere liedjes voor je klaarstaan.
4: Droom van de steen.
0: We hadden een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: terug in de muziekfabriek. Retro liedjes. Dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaalt de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me Human en Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip O'Keefe omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt de eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten. Die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland een top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam. Opgenomen op 19 december 2003 in Brighton, in de Dam Concert Hall. En in 2010-11 gaat de groep gewoon door met live optredens en zijn ze regelmatig te gast op festivals. Wij gaan terug naar de gloriedagen van de groep. Luister naar The Human League. Hier zijn ze met Human.

0: de SOS Band. Het was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. Scheepsbouwer Dame uit Gorinchem wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat die de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dame. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. In een kinderopvang bij de Amerikaanse stad Detroit heeft een 3-jarig jongetje een geladen pistool uit zijn rugzak gehaald en gaf dat door aan andere kinderen. Voordat die ermee konden gaan schieten, hebben medewerkers van de opvang het wapen afgepakt. De ouders zijn aangeklaagd. De moeder van het jongetje had wel een wapenvergunning, maar riskeert nu een gevangenisstraf van 3 maanden wegens onveilig opbergen van het wapentuig. De vertoning van een documentaire over de slachtoffers in Gaza in een filmhuis in Delft is gisterenmiddag verstoord door een pro-Israëlische activist. De vrouw liep tijdens de voorstelling naar voren en vroeg aandacht voor de aanslagen op 7 oktober 3 jaar geleden door Hamas. De documentaire NASA laat zien hoe het Israëlische leger te werk gaat in Gaza. De regering van Israël is woedend en wil de nationaliteit van de makers van de film intrekken wegens verraad. Het weer, periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Er is weinig wind, maar aan zee waait die matig uit het zuidwesten.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: De deur staat altijd open. Uiteraard, net zo makkelijk, vrienden. En het licht brandt in de hal. Oh, we kennen haar natuurlijk ook, hè. Oh, het was Mary Hansen.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Des te sterker de liefde. En dan die volle tank met diesel niet te vergeten natuurlijk. En ja, zo kom je nog eens ergens hoor. The longer the distance. Hij gaat uit Nijmegen. Het was de Major Dungeon Band van heel lang geleden. Of heel lang geleden is wel. Je hoort ze van toen. Lekker. De voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom. Ik ben aangesloten op de Middle of the Road Show.

dat noemen ze in een grijs verleden en nog steeds soul. Ja. Lieve mensen, waarop deze avondklaas muziek van de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. You're More Than a One Night Stand. Oh, leek me toch duidelijk. Een duidelijk verhaal. Zometeen nog een duidelijk verhaal. En dat klinkt als zoiets als een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst is hier Cheek.

0: Die zegt Nile Rodgers natuurlijk, de man met de meest bekende baslijn. Heerlijk. Ja, die heeft wat producties gedaan. Ziek hoorde je met Good Times. Het was 1980, uit een grijs verleden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: En zo laten we de zon lekker uit je radio stralen. Over zon uit de radio gesproken. Ik ken nog een lekker eiland.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Ja, dat sla ik niet af, man.

Het was zomer 1985. Ja, een tijdje terug, Baltimora en zijn Tarzan Boy terug op de radio. Evenals de heer Hugo Waars. Die kozen vandaag namens productie. En langs onze, wat is het weer hier? Een soort van manager die hier rondloopt in het wild in de studio. De heer Hugo Waars, als fijne voor achter de keukengordijnen, zat ik maar op Zanzibar.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel. Is de koffie alweer op?
1: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Heb ik dan mijn glas gemaakt?

0: het is helemaal uit. Het is afgelopen.
1: Ja, klaar ermee.
0: Och, wat zal ze zich eenzaam hebben gevoeld, hoor. Dat was ze toen nog jong, hè? Onze Patrice. Patricia Pai, living without you. Dat zijn problemen, mensen. Daar kun je beter niet meer zitten. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Met dit soort plaatjes. Nou, dan lukt het wel. Hier zijn we voor jou op de radio. In de middel op de roadshow, de Bellamy's.
2: If

1977. Niet alleen een mooi Dixon-jaar, maar ook een mooi, je hoort het wel, Fleetwood Mac-jaar. Fleetwood Mac hoorde je terug op de radio, middels de roadshow, jongens, via de bekende lokale en digitale kanalen. En nou, don't stop. Natuurlijk niet. We gaan maar even lekker door. Want we hebben er zin in. Ook deze man uit Winterswijk. Dit is Danielle Sahuleka.

zegt dan... Bonnie Sinclair, die had twee zomerrits in 1976. Ja, je geloof het niet. Ja, Dr. Bernhard. En hier zong ze lekker mee met Don Mercedes op de achtergrond. Als backing vocals. Ook zo'n ontroer.

0: Die Michael Jackson ooit, hè?
1: Ja, geweldig. Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Country Music, Hughes Newton. En de Queen of Hearts, die plaat is stand uit 1991.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het leraartekort, de grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Bij de ontruiming van een krakerspand in Arnhem heeft de politie gisteravond 17 mensen gearresteerd. Ze zitten vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vandaag gehoord. De krakers zaten in een voormalige sportschool om aandacht te vragen voor de leegstand en de woningnood. Toen de krakers geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om het pand te verlaten, kwam de mobiele eenheid in actie. En scheepsbouwer Dama uit Gorkum wil 4,7 miljard euro schadevergoeding hebben van de Duitse regering, omdat hij de levering van 6 fregatten heeft geannuleerd. De Duitse defensieminister Pistorius schrapte de order deze zomer omdat hij de levering te lang vond duren en omdat de kosten te hoog opliepen. Met dat besluit heeft Duitsland contractbreuk gepleegd, zegt Dama. Het bedrijf heeft al voor miljarden euro's kosten gemaakt voor de bestelling en stapt nu naar de rechter. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love this stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.
15: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
16: Dit is de lunch.

0: hier zijn we weer met de gids met de glimlach natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, onze Kees kan dat ook heel mooi zeggen natuurlijk. Heel bijzonder goede vrijdagmiddag. Het weekend start hier nu, dit moment. Ja, inderdaad, al iets over 12 uur. Dit is de nieuwe aflevering van de Lunchbreak. De laatste voor deze week natuurlijk. En we begonnen met een lekkere uit het Orson-festival. De Belgische Sandra Kim en Jaime Levy. En we hebben nog meer Belgisch staan natuurlijk. Hè. Ja, al vandaag wel. Hier is deze van Ramon van het Groene Woud. En hier is hij met Je veux de l'amour.
1: Dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

inderdaad, en zo roepen op een vrijdag. Wel, ja, dan word je helemaal een weekendstil van natuurlijk. Hè. En dan wel een klein beetje stress natuurlijk. Hè. Ramon van het Groenwoud en Chauffeur de l'Amour hier in de lunchbreak. En van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik bij jou hier op de radio met de lekker verteerbare muziekjes. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere muziekje. Je weet het, jouw radiostation is er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou. Helemaal gratis en voor niets. Tijd geworden voor een Nederlander. Hier is Jody Bernal en Que Si Que No.

0: Lekker nummertje natuurlijk, hè, van Billy Joel. We kennen hem natuurlijk ook van Goodnight Saigon en nog veel, veel andere grote hits natuurlijk. En dit was de longest time.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, dat is geworden Edwin Starr en Happy Radio. Ja, dat is er natuurlijk naartoe waar je luistert. Happy Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou hier op de radio. Het is weekend. En dat voel je, dat ruik je, dat smaak je.

En daar hebben wij een extra hit-tabie van de lunchbreak natuurlijk. Heaven is the first time. En het allemaal met van Nathan Dave. Heb je al een klein beetje plannetjes gemaakt voor het weekend? Wel, je mag het ons altijd laten weten. Misschien kunnen wij ook wel iets uit die plannetjes van je hoog halen. Hè? Inderdaad wel. Hier is Elton John en Nobody Wins.

duizend verschillende brillen natuurlijk. Elton John met zijn mond en het allemaal met Nobody Wins. Ja, inderdaad, het kan altijd gebeuren natuurlijk. In het casino win je wel een paar keer, maar over het algemeen, zoals de statistieken zeggen, wel, dan ga je natuurlijk ook wel heel veel verliezen. Je verliest altijd meer dan dat je wint in het casino, heb ik me laten vertellen. Even terug naar de jaren 60, hier is Matthew. En dit allemaal met zijn Woodstock. Ja, inderdaad wel. Dat herkende optreden daar.

0: on iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Inderdaad, een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Als we aan tafel zitten, smakelijk eten. De lunchbreak is er nog tot het einde van 1 uur. We gaan terug naar In The Tijd met Cat Stevens. Vandaag is het Internationale Kattendag. En de Years of the Cat zingt de Schotse zanger Al Stewart in de tweede persoon over een toerist die een vrouw ontmoet, naast haar wakker wordt en daardoor zijn tourbus mist. Het nummer is opgenomen in het jaar van de kat volgens de Vietnamese kalender. Hier is Al Stewart en dit allemaal met zijn Year of the Cats.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

vandaag nog eventjes onze hit-app voor deze week natuurlijk. En volgende week is het weer ex-hit-app natuurlijk. Dat is de Jonas Blue en The Age of Heaven. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is Ideo Radio. Met de lunchbreak natuurlijk tot het eerste van 1 uur. En hier is Shaking Stevens dan toch. En hey is hier met Hey O'Jure.

inderdaad de jaren 80 met Shakin' Stevens. Hij heeft een paar grote hits gehad, waaronder deze natuurlijk. Oh, Julie. Hier is Peggy Crew. And Goes Like This. Zo direct onze artiest van deze week nog natuurlijk. Hè. Nog één keer. En dat is natuurlijk nog steeds Clouseau.

is van heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal over Clouseau, ja, uit België. En dit allemaal met hun Jij geeft me vonken en vuur. Ja, op een vrijdag zoals deze kan dat natuurlijk wel eens gebeuren. Natuurlijk, hè. Tijd voor Becky. Hier is ze met haar Aranga.

Becky G en dit allemaal samen met Omega Ga. En niks heb je natuurlijk van de Lunchbreak en Aranga. Altijd lekker natuurlijk, hè, Fruitsap. Ja, zeker weten. Altijd lekker en gezond, zeggen ze dan. Hier is Coco Robin en The Promise You Made.

0: hangen eraan. Lekkere Koch Robin. En dit allemaal met zijn Remember the Promise You Made. Wel, maak er een mooi weekend van, zou ik zeggen. En ja, we zien elkaar maar zondag terug, ja. Zondag ben ik er alweer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. En maandag anders met het begin van de week.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Bedankt om te luisteren en tot de volgende.

0: is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het Huis Oranje-Nassau heeft eeuwenlang met overtuiging en zonder veel bedenkingen achter het koloniale systeem gestaan en daar ook goed aan verdiend. Dat concludeert een jarenlang onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Leiden dat koning Willem-Alexander heeft laten uitvoeren. Vanmorgen was hij bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. In een reactie liet de koning weten geraakt te zijn door de conclusies en noemde die schrijnend en confronterend. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip en twee landingsschepen naar het Midden-Oosten. Die zouden daar eind deze maand moeten aankomen. Aan boord zijn volgens Amerikaanse media 7000 bemanningsleden en 2000 mariniers. President Trump dreigt ondertussen met nieuwe aanvallen op Iran. In het tijdschrift Time meldde hij gisteren een recent Iraans voorstel voor een staakt het vuren te hebben afgewezen. Dat vond hij niet goed genoeg. In Frankrijk blijven vandaag meer dan 400 scholen dicht vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Scholieren, studenten en leraren protesteren tegen het lerarentekort, te grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De afgelopen dagen liep dat op sommige plekken uit op geweld en brandstichting. De protesten begonnen vorige maand in de regio Parijs en hebben zich nu over heel Frankrijk en ook naar België verspreid. Het is vandaag 75 jaar geleden dat in ons land de televisie begon. Die eerste avond was er in een groot deel van het land onder andere een live toneelspel te zien, want opnemen van beelden kon nog niet. Dat gebeurde vanuit Studio Irene in Bussum, een inmiddels gesloopt kerkgebouw waar nu alleen nog een gedenkplaat aan herinnert. Zondag kan er op het Mediapark in Hilversum een kijkje achter de schermen genomen worden en ook NPO 1 staat vanavond stil bij het jubileum. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder en dan daalt de temperatuur naar een graad of 9.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

begon vandaag met Diana Ross. En Upside Down. En ons tweede Mousty en Tom Jones. En Sex Bomb. Vrijdag, dan mag het iets meer zijn.

Uren. En mooi weer. Denken we terug aan de zomer. Onderweg hier bij iTunes, Shakira. En Prince and the Revolution. Als je dat maar weet. Straks horen we nog Nederlands. I will die for you. Goedemiddag.

We hebben een dubbel 80's. Tot aan de parelplaat. Komt van Dead or Alive. En deze Arena Cara.

voor een vrij Palestina, schrijft McLemore. De shows zijn volgens hem opgezet in de overtuiging dat muzikanten zich solidair kunnen tonen met Palestina.

dat net op 40 reed.

0: De jongens zijn van Teddy Swims. In de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders gaan bestaan. Facebook.com/denetop40 van 36 in de tweede week uit de Verenigd Koninkrijk. Alle special line in Teddy Swims. En Break Up in Reverse. En 33 van 35 in de vierde week ook uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Stella Lifetay en Boston. Dan op 31 de vierde en hoogste verse notering. Zometeen in het overzicht hoor je ze allemaal wel voorbij komen. Het is de klapper van de week met een superstip. De alarmdisc van de afgelopen week. Siamo sole nelle immenso punto che c'è. En dat is de jongste serie voor lange persoon.
1: Van de week.

0: zijn.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
2: De tweede officiële reguliere herfsteditie van 2 oktober 2026. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Het is jaargang 14, aflevering 687. Week 40 onder auspiciën van Arno de Overhaard. Waarvoor wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Op 40 de eerste verse uit Nederland afkomstig. Anton, de enige 39-15 van 24, 16 weken voor de langst genoteerde deze week. Uit Europa, Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? 38, invaller nummer 2 uit Nederland. Alle speciale aanwinning Directs. My Friend, 37. Plus 2 van 39 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika.

in de Staten van Amerika over speciale aanwinning. Cat's Eye Animal, 33 van 35 plus 2 in week 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Over speciale aanwinning voor Stella Lefte en Boston, 32 plus 4 van 36 in de tweede week. Over speciale aanwinning Teddy Swims en Breakup in Reverse. En juist op 31 de vierde en hoogste versnotering uit die

0: Nummer 30, we hadden de top 30 binnen. Plus 4 in de derde week. Er komt binnenkort een nieuwe album aan van U2. De nieuwe single Silencio is er al. Sam Martin Garrix en U2 plus 4 in de derde week. En Fireflies in de ene rechte net op 40 deze week.
1: Nummer 30.

0: We spieren de tweede week van 33 naar 29. Code rood met uitroepteken naar vooral. Bang blijven met uitroepteken naar Nederland. Van 34 naar 30 in de derde week uit Europa. Plus via Martin Garrix switchen YouTube. Firefly.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw vrijdag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio.
4: Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2029 accijns te gaan heffen op vapes, e-sigaretten en ook op de navullingen daarvoor. Hoe hoog die accijns gaat worden is nog niet bekend, maar hij wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met die op tabaksartikelen. En hij staat nog los van de 21% BTW die erover betaald moet worden. Staatssecretaris Ehrenberg zegt met de hogere prijs het gebruik van de ongezonde vapes te willen ontmoedigen en dat vooral bij jongeren. De Duitse politie heeft bij een grote actie tegen de productie en verkoop van neonazi-muziek duizenden opnames in beslag genomen. Er vonden huiszoekingen plaats in meerdere Duitse deelstaten, maar ook bij fabrikanten in Estland, Italië, Polen en Tsjechië. Arrestaties zijn nog niet verricht, maar de vier hoofdverdachten worden verdacht van lidmaatschap van een extreemrechtse criminele organisatie. Op een congres in Den Haag is een actieplan gepresenteerd tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat plan is bedacht door de provincie Zuid-Holland, gemeenten en netbeheerders. Vooral piekuren tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds zijn een probleem als mensen elektrisch koken, hun auto opladen en het huis verwarmen. Dat moet tot 2035 worden opgevangen met bijvoorbeeld batterijen en gasgeneratoren. En Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde vandaag dat de wereldwijde levensverwachting inmiddels weer op het niveau ligt van voor de coronapandemie. In 2019 was die nog 73,4 jaar, tijdens de pandemie in 2021 71,5 en in 2023 was die weer opgelopen naar 73,3 jaar. Het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven herstelt wel wat langzamer. Dat was in 2023 62,8 en dat is 0,4 jaar minder dan in 2019, net voor corona. Het weer, zonnige periode vanmiddag en het blijft droog met weinig wind uit zuid-zuidwestelijke richting. De maxima liggen rond de 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station. iTunes Radio.
1: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts, boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
2: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
2: Omdat je juist meer wil voelen.
1: Jouw muziek, luister als je durft.
4: Attentie alsjeblieft, let op.
5: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.

0: kijk. 5 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese en Noorse productie. 10 Nederlands-Vlaamse rondnamen, 14 X-alarmdiscs. De helft, 50%, 7 X-speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder de klappen van de week. 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen. En ook 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het supertrio toen plus 3 met de tafel van 3,5 van 6 naar 3, 9 weken voor de oude alarmdisc uit België. Last Frequencies, Live It All. 2 van 4 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. De oude alarmdisc Topic en Becky G en Sorry Papi. En nummer 1 voor de derde achterin volgende week. 11 weken de lijst uit de Verenigde Staten van de

plus 4 uit Europa. Martin Garrix en U2 en Fireflies. Hou je radio aan, dan hoor je zometeen op 25 van 28 plus 3 in de zesde week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Op 26 van 30 plus 4 in de derde week. Allemaal speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. Rolling Stones, Divine Intervention. 27 van 29.

Wat is er populair? Deze zangeres uit het Verenigd Koninkrijk is Sienna Spyro en Great Expectation. 5 weken in de lijst, plus 3 van 27 naar 24. Op 21 van 23 in de 7 week, plus 2 uit Nederland, Roxy Dekker en Superstar. 22 van 26.

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40. De enige echte. De top 40.
3: Nummer 6.

0: een regenbui.
1: Nou, nou.
0: Wind en koude dagen. Dat vraagt om de warmte van deze hits voor de herfst en de winter.
1: Geweldig! Nummer 4.

0: uit Frankrijk. Jim en Soleil van 7 naar nummer 4. 8 weken in dit Prado Alarm Disc uit Frankrijk. En daarvoor 5. De opener van de bovenste beste 5 van 1 gekomen. 12 weken de lijst. Min 4 uit het Verenigd Koninkrijk. 3 weken bovenaan gestaan. Bruno Mars en On My Soul. We gaan naar het Super Trio. Van 5 naar 3 plus 2 in de 9e week. Alle speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 3.

0: langzaam maar zeker richting de bovenste beste positie van 5 naar 3. Nieuw in het supertrio. 9 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Alex Warren. Hij scoorde een speciale aanbieding met Passenger. En dit is de nummer 2. Is dat dezelfde als de track die vorige week op 1 naar bovenste positie stond?
1: Nummer 2.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: De bovenste 10, zoals ze uitgezien zouden kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Het geldt trouwens voor de gehele net op 40 jaar gang 14. Van 2 oktober 2010-2026, de tweede officiële reguliere herfsteditie. Onder een speechje van Arnold Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net op 40 jaar gang 14, week 40. Met op nummer 10 van 13, vers in de top 10 in de 7e week, plus 3 uit Nederland afkomstig al lang, dit is Flair en door het oog van de nacht. 9 min 5 van 4 in de 12e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika stond 2 weken bovenaan. Oude alarmdisc Michael Jackson's Billie Jean. En nummer 8 nieuw in de top 10 van 12 plus 4 in de 5e week. Uit Europa oude alarmdisc. Een stipendering van Criss Cross, Amsterdam, Louisa Sanza en Willy William. My oh my. 7 van 10 plus 3 in de 9e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika Summer, maar Body Isn't Ready. 6 blijven staan in week 11. Uit België oude alarmdisc Matthias Mesmans, App en Vloed. Dan zijn dit de bovenste 5 van deze week. Op 5 ontroond na 3 weken van 1 min 4. In de 12e week uit het Verenigd Koninkrijk Bruno Mars. En On My Soul, 4 plus 3 van 7 de 8e week uit Frankrijk. Oude alarmdisc Jim en Soleil. Het super trio voor de komende week met op 3 plus 2 van 5 de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alice Warren Passenger. 2 blijven staan in de 9e week uit Duitsland. Een van de 2 Duitse producties. Oude alarmdisc Topic en Becky G en Sorry Papi. En op nummer 1, de nieuwe nummer 1 van 3 gekomen. 10 weken had deze oude alarmdisc ervoor nodig. En het zag er wel naar uit dat ze het zouden redden. Ik zeg ze, want er zijn meer mensen bij betrokken. Terwijl Lost Frequencies eigenlijk één persoon is. Live it all!

0: prettige vakantie dan wel werkweek of anderszins. Mijn naam was, is en blijft Cornel Wolfs. En volgende week doe ik het weer. Dit is de nummer 1 van 3 gekomen in de 10e week. En dat is de single van de Last Frequencies. Live It All in de 10e week. Tot de volgende.
1: Nummer 1.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. Bij speciale inzamelpunten is de afgelopen week vrijwillig ruim 1600 kilo vuurwerk ingeleverd. In totaal staat de teller na een maand campagne op bijna 6 ton. Toch valt dat in het niet bij wat de politie onderschept, want dit jaar werd al ruim 45.000 kilo in beslag genomen. De inleveractie duurt nog 1 week in een paar steden en daarna is het afgelopen, vlak voordat het landelijke vuurwerkverbod ingaat. Maar de handhaving daarvan wordt door veel deskundigen wel als een uitdaging gezien. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen na het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes, dat zegt premier Jetten. Volgens hem loopt er al een programma van 200 miljoen euro sinds de eerdere excuses voor het slavernijverleden. Jetten noemt het onderzoek wel ontzettend waardevol voor meer bewustzijn en verzoening. Uit het rapport blijkt dat de koninklijke familie omgerekend zo'n 576 miljoen euro verdiende aan de koloniën en daar met overtuiging bij betrokken was. En de handgeschreven songteksten van de 35 jaar geleden overleden Queen-zanger Freddie Mercury zijn op een veiling verkocht voor ruim 325.000 euro. Daarmee waren de teksten van zijn soloalbum het topstuk van de eerste veilingdag. Ook een iconische akoestische gitaar van Oasis-gitarist Noel Gallagher bracht een recordbedrag op van meer dan 3 ton. Daarnaast werden een uniek jasje van Michael Jackson en een bril met getinte glazen van John Lennon voor respectievelijk 266.000 en 148.000 euro verkocht. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

De Phil Fearon en Galaxy. Dat is in de 12-inch uitvoering van met Dancing Tide. Hij zou pas grote hits gaan hebben een jaartje later in 1984 met What Do I Do? And Everybody's Laughing. Die maxi-singles heb ik ook nog ergens liggen. Ga ik binnenkort voor je zoeken. En voor de zekerheid maar even digitaliseren, want je weet dat mooi met nooit met het oude vinyl. Maar wat een fijne begin. Mooie muziekstak van EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Jerry Butler staat op de lijst. Otis Clay, Misha Paris. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Mensen blijven nog even 1983 hangen.

Now, then and forever. Had je My Promise voorbij komen hier bij de Soul & Dance Classics bij Enschede 105.1 FM. En natuurlijk iTunes Radio en daarvoor nog gedraaid. De piepjongen, Bobby Brown, die hoorde je in New Edition uit 1983. En het heette Candy Girl. Nou, dat is een fijne Sigma Sound Classic. Natuurlijk opgenomen in die beroemde Sigma Sound Studios te Philadelphia. Onder productionele leidingen uiteraard weer van Kenny Gamble en Leon Huff, Jerry Butler

of Motown bij The Temptations. Dat is even geproduceerd door Norman Whitfield van het beroemde album Masterpiece. Uit 1973, The Undisputed Truth. Had ook een versie van gemaakt, maar persoonlijk vind ik dat toch een stuk minder hoor. En daarvoor gedraaid, The Funny Sound. Uit 1978 van Jerry Butler.

Beverly Mills, hij zit in Nederland, had ze in 1980 met Never Knew Love Like This Before. En natuurlijk die andere, de Madison Song. En deze hele fijne, die in de jaren 90 nog een keertje zo gecoverd zou worden. Door het collectief Inner City, je hoorde What

album Silk and Steel. Nog een keer. Oh nee, ik kwam niet meer. Nou, wat een goede plaats dat zeggen. Je hoort het nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij iTurn Radio. En Enschede 105.1 FM. Daarvoor nog gedraaid Jonathan Butler. En 86 met Baby Please Don't Take It, Need Your Love. En we begonnen met die fijne plaats van Misha Paris van 1988, My One Temptation. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballad. Blijven nog even in de jaren 80 hangen. Maar deze fijne van Click on the Tate.

73 van Blue Magic. Geproduceerd door andere Norman Harris van The Tramps. En wie er nog meer aan mee? Bobby Eilie en Vinnie Barrett, die schreven het. En het werd in 1976 dan een keertje dunnetjes overgedaan door een Barry Biggs en een reggae-uitvoering. Ook echt mooi, maar niet zo geschikt voor dit programma. De Sideshow hoorde je. Van Blue Magic en daarvoor nog gedraaid. Klik met Stop Dogging Me Around. Alles terugluisteren kan via Mixcloud. Mixcloud.com/soul and dance classics.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, verkeert volgens burgemeester Klitschko in een zeer dramatische situatie. Kiev wordt opnieuw geteisterd door constante Russische droneaanvallen. En door beschadigingen aan een belangrijke brug is het verkeer in de stad volledig vastgelopen. Volgens president Zelensky probeert Rusland burgers bewust te verjagen door massale aanvallen uit te voeren. Volgens hem geldt er voor Moskou nu geen enkele regel meer. Ook de energievoorziening ligt hevig onder vuur. De onderzoekers naar de koloniale rol van de Oranjes zijn verdeeld over het nut van vervolgonderzoek. Hoofdonderzoeker Gert Oostindie vindt het na 5 grondige boeken wel even goed zo. Maar een collega-onderzoeker vindt juist dat er nog meer geld moet komen voor onderzoek vanuit het perspectief van de inheemse bevolking. Oostindie erkent dat daar nog wel wat te winnen valt, maar benadrukt dat de hoofdlijnen van de geschiedenis heel stevig staan. Premier Jette heeft al gezegd dat er geen nieuwe herstelbetalingen komen. 8 Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaanoever moeten van Israël hun diplomatieke papieren inleveren. Dat meldt buitenlandminister Berendsen. De Israëlische maatregel is een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Zonder die diplomatieke papieren verliezen de medewerkers hun immuniteit en wordt reizen in het gebied heel lastig. Den Haag overlegt nu met Israël over hun veiligheid. En de KLM heeft een zware financiële tegenvaller bij de ingebruikname van haar nieuwste vloot. De businessclass stoelen in de gloednieuwe Airbus A350 zijn nog niet goedgekeurd en moeten voorlopig leeg blijven. Dat kost het noodlijdende KLM miljoenen euro's aan inkomsten. Toch noemt topvrouw Rintel de komst van het 25% zuinigere toestel een mijlpaal. KLM gaat een fase in waarin de nieuwe vloot in 5 jaar tijd gefaseerd wordt vervangen en miljarden euro's kost in een tijd met toch al stijgende kosten. Het weer vrijwel helder en overal droog. Het koelt na zonsondergang snel af naar vannacht 5 tot 9 graden en een zwakke langs de kust matige zuidwestenwind met kans op mist. Morgen lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Now. Ron Lockable, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: The best music in town. Met Ron Lockable.

Hey, en bijvoorbeeld, misschien denk je van nou, ik geen nootjes of zo. Ik wil eigenlijk wel een lekkere reep chocola. Dan moet je die wel even voor handen hebben liggen natuurlijk, hè. Maar ik zou zeggen, ga dat eventjes lekker doodgewoon even uit de kast trekken als je dat bij jou namelijk daar hebt. Nou ja, goed. Hey, mooie tunes hier op jouw Eiter Radio. Goed, hey, mooie tunes hier op jouw Eiter Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van